0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Katy Perry, California Girls. Net voordat het ons gaat, Taylor Swift, wat vir ons gesing het, I knew it, I know you, knew you. Dit is nou so 12 minuten na 5, goeiemorgen, jy net ingeskakel het met Alfa aan die skoen, met jou Sunrise Shake-up Show. Kom, ek help jy so'n bykie net om recht aan te trek vir vandag, want ons sien uit na een lekker warm sonskyn dag vandag. Seker af van vandag kan ons so'n bykie somerskleren aantrek. Ons begin hier in die strand, Helderberg area, Gornsbaai, somers het wees, en ek moet sê, ek sien uit na vandag, en so ook vir die naweek, want ons het sonnige dag wat voorlê met een klein bietjie wolke wat oor ons gaan kom, maar temperatuur vandag lekker matige 23 grade en een minimum van 11. Wind wat ook nie eens gaan plaan nie, net so 7 km per uur. En dan morgen het ons een lekker warm dag wat voorlê met bewolkte weer, maar temperatuur een lekker 26 grade voor amper soos een somersdag met een minimum van 10. En ook so vir sondag met een prachtige sonskyndag, geen wolke nie, temperatuur een maximum 27 en een minimum van 10, en ek moet sê, die wind gaat nie eens plaan, en net so tussen 5 en 6 kilometer per ure hier in die strand Helderberg, Area Gornsbaai, en so ook vir Grabouw. En dan dinsdag raak het bietjie koelerig, met die temperatuur was begin daal, as ons beweeg na koelerige weer hier van maximum 21, minimum van 8, en dan woensdag het ons koelerige weer, as het weer bietjie gaan reën. So vir woensdag en donderdag sien ek, het ons 2 dae wat ons reënerige weer kan verwag met koelerige weer, maar ons moet hierdie lekker naweek geniet met lekker sonskyn weer, dat mens dink, ja nie, die somer is naby. As ons kyk wat gebeur daar in Stellenbosch, vanmorgen ook baie, baie lekker weer, wat ons kan verwag, sonskyn dag met bykie wolke, maar matige 24 grade, minimum van 6. Is dit die aand wat so bykie koeler is, maar ek moet sê, dit raak lekker warm. Wat morgen betref, lekker saterdag, wat die skole rugby aan betref, ek dink dis interskole daar in die Parel, ook een lekker dag vir dit. Het ons kyk, bewolkte dag, maximum 26 en een minimum van 7, en dan sondag is het maximum 24 en een minimum van 8 met een lekker sonskyn dag wat voorlê vir die naweek daar in Stellenbosch. As ons beweeg daar na Kaapstad toe, vandag ook een prachtige dag in Kaapstad, wat de temperatuur aan betref, maximum 23 en een minimum van 10 met een sonskyn dag, bietjie wolke, maar en dan ook een windspoed van om by 7 km per uur. Saterdag een prachtige bewolkte dag en lekker maximum van 25 graden, minimum van 10, en so ook vir sondag maximum 23 grade met prachtige sonskyndag en minimum van 10 en wind wat ook nie eens gaan plaan nie, so om by 7 km per uur. Maandag raak het bietjie koelerig as daar heel wat bewolke gaan oortrek, temperature van so om by 19 grade vir Kaapstad, en hiervan dinsdag en woensdag af lyk het of ons so klein bietjie kans kan kry vir reën ook daar in Kaapstad. Dit is wat jou reën weer aan betref vir vandag en ook vir die rest van die week, en ek sien uit na hierdie lekker naweek. Is einde van die maand en is vrijdag, wat beteken dis lekker braai tyd met is sikke lekker weer. Ek het vir Celine Dion wat vir ons gaan sin Incredible.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: So lekker classic nummerkie vir vrijdagochtend, dis Higher Ground van Hubie Vorter. Net voordat het ons gaat vir Treasure, featuring Briefenberg met Zambezi. Dit is nou so kwart voor 6, goeiemorgen, jy net geskakeld met naam van die skoon met jou Sunrise Shake-up Show, en ek het nog vir jou lekker muziek op pad. Ek hoop ek jy geniet jou kopie koffie vandag, want ons sien uit na lekker warm dag. Kom ons kyk so bietjie ook, natuurlijk, dis vrijdag, is lekker naweek, en is natuurlijk tyd vir rugby, die All Blacks het gearriveer en hulle maak reg vir die lekker rugby tour wat binnenkort plaasvind hier van volgende naweek af. Maar ons het nog lekker Currie-Beeker rugby, maar ons ook kan uitsien en dit skop sommer vanavond af en ek hoor geef die tye en wie speel teen wie. Vanavond 7 uur is dit die Griekwas wat die Cheetahs gaan pak, daarom Kimberley. En dan morgen hier van 3 uur af sien ons uit na een lekker stevige wedstrijd wat kop en kop gegaan. Dis die Stormers wat vir die Sharks gaan pak hier op die Kaapstad Stadion. En dan 5 uur het ons nog een lekker wedstrijd. Dit is die Lions wat teen die Bulls gaan speel daar op Ellis Park. So heel wat lekker Currie-Beeker. En dan Sondag is daar ook Currie-Beeker hier van 3 uur af Boland Cavaliers wat speel teen die Erling Pumas. Lekker Currie-Beeker rugby waar ons kan uitsien. En dan volgende week dan is die All Blacks teen die Stormers en dan begin die lekker rugby tour. Nog baie lekker muziek vir jou, Craig Lucas, net die naam, Joyride, bly gerus ingeskakel.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Hier is Noah Kahn, The Great Divide, op Helderberg FM voor het gaat Jan Bloukaas en Janie Bey met Sterre Brand. Tyd op Helderberg FM is precies half 1, onthou 1 uur het ons vir jou een volledige nuusbulletin, ons gaan so 10 voor 1 vir jou die nuus hooftrekke gee, nog lekker muziek wat ons soon toevat, ons het hierna van Connell Cruz en ook Avicii en Allo Black.
1: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
2: This is Helderberg FM 93.6.

Lekker naweek musiek hier op Bellenberg FM, Silo Green, Music to My Soul. Kedern voor het met 6767, ook Sugar Babes gehad met Push the Button. Ons het vir jou die 2 uur nuus, volledige bulletin net hierna. Kom ons kyk, wat kan jy verwag in die 2 uur bulletin? Onder andere, Ysmaga Shule het glo sy versier op Macha Beng, sy burgemeestersketting, en Spanje raam ongeveer 49.000 vluchtelinge het die afgelope 24 uur sy grens vanuit Marokko oorgesteek. Bly gerus ingeskakel, ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2 uur. Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West. A tribute portfolio by Marriott, nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com. Helderberg FM 93.6.

0: Lucky Rothman en die Hevels Fantasties met nog 1 uur op Helleberg FM voor het ITB Your Love. Dit is tijd vir my om tot ziens te sê, Jan Willem is sit gereed by the Pole Yard, hulle saai uit daar vanaf buiten uitsending tussen 3 en 6 vanmiddag. Yes, that's it for your daily date for July, and your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West, unbeatable deals, stylish new Chery SUVs, and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy met jou naweek baie geniet, as ons maandag praat, dan is ons in Augustus, kan jy dit oor vertel. Veilig wees, geniet die naweek, sien jou maandag.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM,
4: your community station.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Baby, kom.